0: it needs.
1: Oh, leave it. Yeah. Nou ja, weet je, als je niet fit bent, dan wil het ook niet, lieverd. We komen bij jou. Weet je, dan krijg je niks binnen. Dan kun je straks je drinken niet eens binnenhouden met je voeding. En dan ben je met een uur zwemmen, ben je al bekken. Je gaat alleen maar de vernieling in.
0: Ja, ik denk het ook. Ja. Ik ga mijn coach al even

Het was hier, denk ik. Dit was het. Dit was het. Sowieso. Can you go a bit slower, please? Dit was het. Bitch, ja. Yeah.